0: stop trying.
1: Ik zal er een keer proberen te zetten voor de mga mo van mooi. Ik zal er een keer proberen te zetten voor de mga kamer.